Patrick. Allemaal in het programma. Zo is het niet, kinderen, misschien wel. Maar dus nu huis, Reggie de Jeugd.

hitje, kiezen aan de strekken. De oorlogsmoed van je kiezen, spekken.